0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
2: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
1: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
3: Because in our country we don't have freedom.
1: De vraag is, wat moet jij daarmee?
4: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in 2 huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Searching. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En dan nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Coevorden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. En dan nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok... heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En dan het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden... en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand.
15: Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
28: Hola, ¿dónde está mi casa?
27: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
28: Paella, paella.
27: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
28: Buenas noches.
27: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
29: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
30: een dagje naar het strand gaat
29: of gewoon thuis blijft,
30: hoop reist met je mee.
29: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
30: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
29: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
30: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
29: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
31: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
32: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
33: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
34: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 2 Korinthe, het 9e hoofdstuk, en dat allemaal uit de basisbijbel. Het wegbrengen van het geschenk. Vervolg. Het is eigenlijk niet nodig om jullie te schrijven over het geschenk dat jullie aan de gelovigen wilden geven. Want ik weet dat jullie dat heel graag geven. Ik heb er tegen de Macedoniërs al over opgeschept. Want ik ben heel trots op jullie dat jullie al een jaar lang klaarstaan om te helpen. En jullie voorbeeld heeft nu de Macedoniërs aangemoedigd om hetzelfde te doen. Nu stuur ik deze broeders naar jullie toe. Dan kunnen ze zelf zien dat we terecht zo trots op jullie zijn. Ze zullen zien dat jullie inderdaad klaarstaan om te helpen. Want stel dat er straks Macedoniërs met mij meereizen naar jullie en jullie zouden geen geschenk hebben klaargelegd. Wat zou ik dan voor schut staan en jullie nog veel meer? Want dan zou ik me vergist hebben toen ik vol vertrouwen over jullie opschepte. Daarom heb ik deze broeders gezegd voor mij uit te reizen. Dan kunnen jullie helpen om het geschenk dat jullie hadden beloofd te geven alvast te verzamelen. Dan ligt dat straks klaar als een vrijwillig geschenk en niet als iets wat ik met moeite van jullie heb losgekregen. Geven lijkt op zaad zaaien. Bedenk dit als je iets wil geven. Iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. En God is in staat om jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven. Dat is zoals het staat in de boeken over iemand die leeft zoals God het wil. Hij deelt altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor altijd rechtvaardig zijn. God geeft aan de zaaier zaad om te zaaien, maar ook om brood te eten. Net zo zal hij zaad aan jullie geven. Hij zal zelfs steeds meer zaad geven. En hij zal zorgen dat er ook een grote oogst opkomt uit jullie goede daden. Zo zullen jullie steeds veel hebben om veel te kunnen weggeven. En daar zullen de mensen God voor prijzen. Want door dit geschenk helpen jullie niet alleen de arme gelovigen, maar zorgen jullie er ook voor dat heel veel mensen God zullen danken. Want doordat jullie duidelijk hebben laten zien dat jullie willen helpen, prijzen zij God. Want ze zien dat jullie gehoorzaam zijn aan het goede nieuws van Christus en dat jullie gul willen delen met hen en met iedereen. Ze zullen voor jullie bidden. Ze zouden jullie graag zelf bedanken om te zien dat God zo goed is voor jullie. Laten we God ervoor prijzen dat Hij zo vriendelijk en goed voor ons is. Er zijn geen woorden voor.

0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En dat was het ANP-nieuws.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
19: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw.
20: als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
26: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag. Lekkere van Albert
27: Heijn. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
30: oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
31: Een ijskoffie voor mevrouw.
30: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
32: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
33: Zie je nou wel, ze ruikt me.
34: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
6: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind drukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
20: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
25: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
26: Dit is het Worship Weekend.
27: Het christelijke radiostation.

0: safe.
1: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
2: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
3: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
2: Exact, ja.
4: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
1: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
2: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl.
1: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren!
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
18: Dat gaan we vieren!
17: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
7: Is het Worship Weekend.
8: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorde kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging.
18: Een hele goede morgen, welkom in je zaterdag. Of je al lang wakker was of nog aan het opstarten, in deze warmte is brandstof erbij om af te koelen. Met zometeen Meredith Andrews en...
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
28: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
27: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
29: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
30: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
31: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
33: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
34: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Haven en International Justice Mission.
36: Met Denise Nahuis.
37: Het christelijke radiostation.

Deze man die deelt met regelmaat nieuwe muziek en staat ook zeer regelmatig, dat is veel regelmaten, op worship meetings door het hele land heen. Dus hou je van live worship? Check dan zeker zijn Instagram-pagina. Ik heb het over Julian Goethart, nu met een nummer uit Opwekking dat hem na aan het hart ligt.

0: Volgens mij is dit een tekst die in ons collectieve geheugen zit. En dat is ook niet verkeerd. Er is een verlosser, je hoorde Julian Goethart. Als jij denkt aan prostitutie en vrouwen achter de ramen, denk je gelijk aan Amsterdam, toch? Maar het gebeurt op meerdere plekken in ons land, zoals in Den Haag. Stichting De Haven zoekt daar vrouwen en mannen op in de seksindustrie. Daarmee stappen ze een omgeving in die iedereen kent, maar maar weinig mensen echt iets over weten. Jolanda van der Maas is directeur van De Haven. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Waarom zoeken jullie contact met mensen in de seksindustrie?
1: Nou, wij zien dat het enorm belangrijk is dat wij de mensen die daar werken echt ontmoeten. Wij zeggen heel vaak, ze worden eigenlijk altijd bekeken. Het is door de klanten, door de voorbijgangers. Maar wij zien ze echt. Wij willen ook echt laten merken dat we belang hebben in wie ze zijn.

0: zijn waardevol voor ons. En dat is waarom het heel belangrijk is dat wij met ze in contact komen in eerste instantie, dat we een relatie bouwen. En vervolgens dat ze ook weten van, hè, als ik hulp nodig heb, of ik heb een vraag, of ik wil misschien ander werk gaan doen, dat ze ons dan weten te vinden.
1: Ja, er is dus wel ook een doel waar jullie graag naartoe werken, maar je zegt, wij willen ze laten zien, ze zijn waardevol. Waarom?
0: Ja, omdat elk mens waardevol is voor God. Dat is wat we eigenlijk als christenen ook weten en waar we ook naar willen leven. Maar ze zijn ook waardevol voor ons, omdat we ook weten, elke vrouw is uniek, elke man is uniek. Vaak de reden waarom ze dit werk doen, is niet omdat ze het zo leuk vinden. Ze vinden het vaak zelf ook niet het meest fijne werk wat ze doen. Ze vinden het vaak ook verschrikkelijk, op uitzonderingen, zeg maar. En dan wil je juist laten zien van, ja, maar jij bent wel waardevol. Mm. En dat gevoel dat ze waardevol zijn, zijn ze vaak kwijtgeraakt. Juist omdat er vaak alleen maar naar hun gekeken wordt als een soort gebruiksvoorwerp.
1: Is het dan ook niet heel lastig om echt contact te maken?
0: Ja, dat is soms wel lastig. Dat vraagt echt tijd, dat vraagt geduld, dat vraagt trouw. Dat is ook een van de kernwaarden van de haven. Dat we trouw zijn in het contact met de mannen en vrouwen die wij ontmoeten. Juist omdat ze in het werk ook vaak een andere naam hebben, een andere rol innemen, is het vaak heel moeilijk om echt contact te maken. Maar je ziet wel, naarmate ze je langer kennen, naarmate ze weten wie je bent, laten ze ook meer van zichzelf zien. En dat is heel mooi om te ervaren. Mm. En daar zijn ook uitzonderingen. Soms zijn ze ook heel open, ook in een eerste contact. Dan zit het echt zo hoog, dan delen ze eigenlijk ook al heel veel. Maar onze ervaring is wel dat het echt om trouw vraagt, doorzettingsvermogen, om echt deze groep mannen en vrouwen te bereiken.
1: Ja, en dat doen jullie al heel lang, daar komen we zo ook over te spreken. Maar Den Haag en Rotterdam, ik denk dat ze minder bekend zijn wat betreft raamprostitutie. Zijn daar veel ramen?
0: In Den Haag hebben wij 2 raamstraten. Ik weet niet exact hoeveel ramen in totaal, maar dat zijn er denk ik wel, misschien wel 80 of meer dan 80. Dus dat is behoorlijk wat.
1: Wordt even opzij gekeken. Zometeen hebben we nog iemand die inderdaad daar
0: die
1: precies
0: weet er alles
1: van heeft.
0: Ja, ik weet het per ongeluk.
1: Je weet het per ongeluk? We gaan je zo officieel voorstellen, maar wat is het, denk je?
2: 350 hoorde ik vertellen.
1: Oké.
2: Achter de ramen.
1: Oké, nou, zo moeten.
0: Dat is heel wat meer dan de 80 die ik in gedachten had. Ja, in Rotterdam heb je die niet. Heb je dus geen raamstraten. Daar heb je vooral clubs en privéhuizen.
1: Ja.
0: En in Den Haag heb je dus de raamstraten en de clubs en de privéhuizen en de bordelen.
1: Ja.
0: En wij komen eigenlijk overal, zowel in Den Haag als in Rotterdam. In de raamstraten echt het meest intensief. Daar komen we elke week. Daar gaan onze vrijwilligers 2 keer per week langs de ramen, zeg maar, om contact te leggen. En in Rotterdam doen we dat 4 keer per jaar in de clubs en de privéhuizen, in Den Haag ook. En daarnaast zijn we natuurlijk ook nog online actief. Want we zien echt wel een verschuiving dat steeds meer mensen die in de prostitutie werken online zichtbaar zijn. Dat de vergunde inrichtingen steeds minder bezet zijn. Hè? Dus er zijn ook vaak ramen leeg. Dat is wat we ook echt zien. En we willen juist ook die groep die minder zichtbaar is in de vergunde inrichtingen, daar willen we ook zichtbaar zijn.
1: Ja, nou, genoeg werk te doen, zou ik zeggen. En
0: zeker,
1: jullie doen dit al 30 jaar. Dan vier je dus een jubileum. Gaan jullie dat vieren? Want ik kan me ook voorstellen dat het een beetje gek voelt, een beetje dubbel.
0: Ja, klopt. Het voelt niet per se als vieren. We zijn natuurlijk enorm dankbaar dat we dit werk al 30 jaar mogen doen. En tegelijkertijd laat het ook iets zien van, ja, dat we nog steeds nodig zijn. Geeft ook aan dat, ja, dat de wereld in de prostitutiesector niet een ideale wereld is. Hè? En dat de ideale wereld die je eigenlijk voor je ziet zonder prostitutie. Dus het voelt inderdaad niet als iets waar we een feestje voor gaan vieren. Maar we gaan wel met medewerkers en vrijwilligers een dag bij elkaar zijn in oktober. Om stil te staan bij die 30 jaar.
1: Want hoe bijzonder is het?
0: Dat we dit 30 jaar mogen doen? Ik denk heel bijzonder, want voor een heel groot deel bestaan wij uit de giften en donaties, hè, van bedrijven, van de achterban. Dus het feit dat wij al 30 jaar lang die steun krijgen is ongelooflijk belangrijk en ook heel bijzonder. En daar willen we echt ook bij stilstaan. Wij zijn heel dankbaar dat God ons deze mogelijkheid ook heeft geboden, 30 jaar lang. En dat we 30 jaar lang ons mogen inzetten, ervaring mogen opdoen en ons ook steeds weer mogen aanpassen aan die veranderende groep, zeg maar. Dus dat is iets waar we zeker bij stil gaan staan. Met medewerkers, met vrijwilligers.
1: En dat is wel de moeite waard om daar een dag vooruit te trekken, inderdaad.
0: Absoluut.
1: Je zegt al met medewerkers, met steun van bedrijven, particulieren. Ja. Maar ook van vrijwilligers. Wat voor rol spelen zij bij jullie?
0: Een hele belangrijke rol. Ik zeg altijd, zij zijn eigenlijk de kurk waar de haven op draait. De haven is begonnen als een vrijwilligersorganisatie. Dus in het begin waren het alleen maar vrijwilligers betrokken bij de haven. Langzamerhand zijn er ook betaalde medewerkers bijgekomen. Maar we zijn nog steeds een vrijwilligersorganisatie. Want we hebben 12 betaalde medewerkers en meer dan 50 vrijwilligers.
1: Wauw.
0: En dankzij hun inzet, hun talenten die ze inzetten op verschillende manieren, als gebedsvrijwilliger, als veldwerkvrijwilliger, als ondersteunend vrijwilliger in de ICT. Ja, op zoveel manieren. Wij zouden het werk niet kunnen doen als we niet zoveel vrijwilligers hadden die zich zo lang en zo trouw voor de haven inzetten.
1: Ja, want zometeen horen we zo iemand. We hoorden haar net stiekem al. Dia Nagel gaat al 25 jaar iedere week de straat op in Den Haag om prostituees op te zoeken. Zometeen haar verhaal. Muziek komt eraan van Franny Cash. En dit zijn The Afters. God is with us.

0: Franny Cash. En als je hoort wat zij heeft meegemaakt in haar jonge leven, dan maakt dat extra indruk als zij zingt Jesus All Along. Als een organisatie 30 jaar bestaat en vrijwilligers al bijna net zo lang meegaan, weet je, hier is iets moois aan de hand. Een plek en een missie waar mensen zich graag aan verbinden. Dia Nagel raakte 25 jaar geleden betrokken bij De Haven. Sindsdien gaat ze elke week de straat op om in contact te zijn met vrouwen die worden betaald voor seks. Dia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Goedemorgen. Wat sprak jou aan toen je hoorde over De Haven?
1: Toen ik hoorde over De Haven, dat is lang geleden. Toen waren wij als gezin net terug uit Zuid-Amerika. Daar hebben we 7 jaar gewoond. Daar heb ik Spaans geleerd. En in het artikel wat ik las, stond de vraag van... zijn meisjes die werken in de seksbranche en spreken vaak een andere taal. Als je iets voor hen zou willen betekenen, neem contact met ons op. En dat was toen dus een hele kleine stichting nog, Stichting De Haven. Toen dacht ik, oh ja, ik spreek Spaans, dus wie weet kan ik dan iets betekenen, hoewel ik de doelgroep niet kende.
0: Nee.
1: Maar ik heb opgebeld en gezegd van nou, ik zou graag contact willen hebben met jullie. Kom langs, zei Peter Strating, en kom langs. En ik ben nooit meer weggegaan, ik ben langs gegaan. En die vrouwen hadden meteen mijn hart eigenlijk. Met dat we de straat ingingen.
0: Ja.
1: Op bezoek gingen.
0: Ja. Terwijl je ervoor nog eigenlijk niks ermee had?
1: Nee, ja, wat kende ik van de prostitutie? We lopen allemaal wel eens in Amsterdam, dat je per ongeluk op de wallen loopt. Nee, dat is niet netjes als ik hier loop, want die meisjes werken achter de ramen. En dat was het enige wat ik kende.
0: Oké. En weet je dan nog de eerste keer dat je de straat op ging?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, het was met een andere Spaans sprekende vrijwilliger. Dus we gingen bij vrouwen even gelijk naar binnen om een praatje te maken. Maar wat mij dus heel erg bleef, is dat ik heel boos was op de mannen. Er lopen daar mannen in de straat die daar natuurlijk mogen lopen. Het is hun terrein ook. Maar ik dacht echt, wat doen jullie hier? Waarom komen jullie deze vrouwen lastigvallen? Mm. Dus een bepaalde boosheid in mezelf.
0: En is dat er nog steeds?
1: Ik hoor dat ook terug bij andere mensen die de straat ingaan.
0: Dus ja.
1: Dat is niet meer, nee. Maar ik heb wel dat ik ze uitfilter. Als ik de straat in ga, dan ben ik er voor de vrouwen. Ik kijk hen in de ogen en ik maak contact. En de mannen lopen eromheen en die laat ik voor wat het is. Zo'n beetje.
0: Ja, klinkt inderdaad. Nou ja, na 25 jaar weet je gewoon natuurlijk wat je doet. Bouw je denk ik heel wat contacten op ook.
1: Ja.
0: Is er iemand die jou altijd bij zal blijven? Van al die vrouwen?
1: Ja, zeker.
0: Niet één waarschijnlijk.
1: Niet één, maar velen. Maar er is één vrouw die... Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Deze vrouw. Wij gaan dus op stap met een tas in op onze schouders met foldertjes van De Haven. En we hebben ook bijbels bij ons. Want we mogen bijbels uitdelen in de taal waarin de vrouw spreekt, als ze daar behoefte aan hebben. Dus die hebben. En de Spaans sprekende vrouwen, dat klinkt misschien heel gek, maar die zijn bijna allemaal gelovig. Ze zijn Rooms-Katholiek van huis uit. Gelovige vrouwen die heel vaak, voordat ze 's morgens naar hun werk gaan, hè, dat wil zeggen in de straat, een psalm lezen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld ook zeggen van, ik ken psalm 91 helemaal uit mijn hoofd. Psalm 91 is favoriet voor deze vrouwen.
0: Ja, over de toevlucht, de schuilplaats.
1: Juist, ja. En dan zeg ik, nou joh, echt, kan je met je hoofd? En dan beginnen ze te praten. Dan
0: hoe gaat dat in het Spaans?
1: Nee, ik weet het niet in het Spaans. Nee? Zo goed is mijn Spaans niet. Maar in elk geval, we kwamen weer met onze tas in een gangetje waar dus een aantal ramen zijn. En we keken bij een vrouw naar binnen. Hi, ik noemde even Maria, zo heet ze niet. Hoe gaat het? Ja, goed, zei ze. Een oudere dame al. Ik zeg, ze zegt, heb je een Bijbel voor me? Ik zeg, ja, natuurlijk hebben wij Bijbels voor je, maar jij hebt toch al een Bijbel gekregen? Ja, zegt ze, ik heb al een Bijbel gekregen, maar die heb ik weggegeven. Ik zeg, oh, wat mooi. Dat is mooi als je een Bijbel weggeeft. Aan wie heb je die weggegeven? Toen zei ze, kom maar even binnen. Dus dan komen wij in dat kamertje, in dat werkkamertje. Ze zegt, dan doe ik even het gordijn dicht. Dan kunnen we even rustig praten. Dus wij werden op het bed gezet. We gaan altijd met z'n tweetjes de straat in.
0: Je gaat gewoon op het bed zitten?
1: Ja, op het bed is het enige wat er is. Een bed, een wastafel, een kapstok. Ja, meer niet. Het is een kleine, ja, ze noemen het natuurlijk officieel een peeskamer, maar een werkkamertje.
0: Ja.
1: En toen vertelde deze vrouw, ze zegt, ja, ik kreeg een klant, een jonge knul. En nou ja, ze deden hun werk, zeg maar. En toen ging die weg. En toen stond hij bij de deur en toen rommelde hij een beetje zo in zijn zak. En toen mompelde hij iets. Toen zegt ze, wat zeg je eigenlijk? Toen zei hij, ik ga er een eind aan maken.
0: Mm.
1: Toen zei Maria, hè? Nee, ho. Zegt, stop. Oké, deur dicht. Kom hier op het bed zitten. Als een moeder ontfermde ze zich over deze jongen. Kom op het bed zitten. Dus die jongen die komt terug, doet de deur weer dicht, gaat op het bed zitten. En ze zegt, we hebben, misschien is het overdreven, 2 uur gesproken met elkaar. Hij heeft allemaal nare dingen meegemaakt in zijn leven. En moeilijk leven gehad. En nu ook nog naar prostituee geweest. En toen had hij een pistool op zak en zei, ik ga naar het strand om er een eind aan te maken.
0: Mm.
1: Toen zei zij, geloof je in God? Nou ja, hij geloofde wel. Oorspronkelijk geloofde hij wel in God. Maar God was hem vergeten. Toen zei Maria tegen hem, nee, jij bent God vergeten. God is jou niet vergeten, jij bent God vergeten. Ik ga voor jou een stukje uit de Bijbel lezen. Dus ze doet haar Bijbel open.
0: Dit klinkt niet als een prostituee, maar als een pastoor.
1: Ja, mooi hè? Ja. Zo prachtig. En toen zei ze dus, ik zeg, wat heb je gelezen voor hem? Zei ze, psalm 146. Ik zeg, waarom die psalm? Ja, dat weet ik niet goed, zegt ze. Maar ik dacht, nou, dit ga ik voor hem lezen. En toen zei ze, oké, heb je een Bijbel? Nee. Goed, dan krijg jij nu mijn Bijbel. Ik geef je mijn Bijbel. En je moet er elke dag in lezen. En je gaat nu naar huis en je doet geen gekke dingen. Oké, dus hij, ging de deur uit. Kwam even later terug met een, dat vond ik wel heel schattig, met een half flesje parfum. Hij bracht me een half flesje parfum, zei Maria, om mij te bedanken voor het fijne gesprek. En je hebt me echt behoed voor iets heel ergs. Nou, ik was er helemaal stil van. Wij waren er helemaal stil van. Dus ik zei tegen Maria, weet je, God heeft jou gebruikt om deze jongen te behoeden voor een wanhoopsdaad. Want niemand kon hem meer bereiken. Zij zei, ja, nee, nou ja. Zoals, ja. Maar mooi verhaal, vond ik. En,
0: ja.
1: Dat vergeet ik ook nooit meer.
0: Ja, want hier zit zoveel in. Want deze jongen die vond dus zelf ook het erg lastig dat hij dan uiteindelijk naar een prostituee gaat. We horen over een prostituee die dagelijks in Gods woord leest.
1: Ja.
0: Christen is. Heeft zij daar zelf dan ook nog moeite mee? Veroordeelt zij zichzelf eigenlijk ook?
1: Eigenlijk wel. Helaas zit ze er nog steeds. Ze komt ook wel regelmatig bij ons op de haven. Maar ten diepste zegt ze, ik leef in zonde. Dus ik vind dat heel moeilijk. In die zin dat je dat ook laat staan. Want daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar wij komen daar natuurlijk om de vrouwen te bemoedigen. Te zeggen, God weet van jouw situatie af. Weet waarom jij hier zit. Wij kennen jouw hart niet. God weet het wel. Maar ze is nog steeds niet in staat om dus te stoppen. Terwijl ze dat eigenlijk wel heel graag zou willen.
0: Mm.
1: Maar intussen, ja, zit ze daar dus in dat werk en betekent ze ook nog weer iets voor andere mensen? Dat vind ik heel bijzonder.
0: Wat dubbel.
1: Ja.
0: Wat doet dit met jouw eigen geloof door de jaren heen? Is dat veranderd, versterkt?
1: Denk versterkt. Versterkt. Ik heb daar heel sterk gezien dat in die donkere wereld, het is een donkere wereld met heel veel licht, er is heel veel licht, maar het is donker. En juist in die donkerte is God aanwezig. Omdat die vrouwen zijn ook vaak heel open, heel ontvankelijk. Want ja, ze hebben niks meer te verstoppen. Want ze staan daar in dit werk. Maar wij komen wel bij hen op bezoek. En we komen iets uit de Bijbel lezen als ze dat fijn vinden. En daar zijn ze vaak heel erg dankbaar voor. En dat versterkt mij ook weer van, ja, God accepteert mij, maar accepteert hen ook. We staan naast elkaar. We zijn allemaal hetzelfde. En dat is ook echt heel mooi dat je dat kan uitdragen naar de vrouwen toe. Zo ervaren ze het ook. Ik vind dat ook wel heel mooi. We geven ook taallessen op de haven. Nou, als ze binnenkomen, het eerste wat we doen is een flinke hurk geven. Zo van, nou, fijn dat je er bent. Dan komen ze even een uurtje op de haven, uurtje Nederlands leren. En dan gaan ze weer terug naar hun werkplek. Maar dan heb je toch even een iets van ander wereldje gezien. En even weer een omhelzing gehad. Ze worden aangeraakt. Maar niet, wij proberen hen warmte en liefde te geven.
0: Ja, wauw. Wat een verhaal. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten, Dia. Want jij weet ook heel goed hoe het verder gaat met vrouwen. Komen we waarschijnlijk zo meteen ook nog over te spreken. Ik praat zo ook verder met Jolanda van de Maas van de Haven. En ik wil ook nog even benoemen. Loop jij zelf met gedachten rond? Je strijdt met het leven? Of je kent iemand die dat heeft? Ja, dan kun je hulp zoeken via 113.nl.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: First Love, je hoorde Chris Tomlin en Kim Walker-Smith. En daarvoor de opwekkingband met Groot is Hij. Voorbij het rode licht kijken, dat is wat ze bij Stichting De Haven doen als ze vrouwen en mannen ontmoeten in de prostitutie op hun werkplek. Maar ze doen meer. Ze moedigen hen aan om hun dromen na te jagen en te kiezen voor een ander leven. Jolanda van der Maas is directeur van De Haven en te gast samen met Dia Nagel, al 25 jaar vrijwilliger. Ja, Jolanda, het is belangrijk hè, dat mensen hun dromen najagen. Dat is iets waar jullie ook echt op inzetten.
1: Ja, klopt. We hebben twee jobcoaches in dienst. En zij gaan inderdaad met de vrouwen in gesprek. Als ze aangeven, we willen ander werk doen om te kijken van ja, waar droomde je als kind van? Want vaak heb je als kind al dromen. En dan zie je vaak dat er echt wel dingen naar boven komen die ze heel graag hadden willen bereiken als kind, waar ze nooit aan toegekomen zijn. En dan is het helemaal om te kijken van nou, waar wil je uiteindelijk naartoe? En wat is de weg die je nog te gaan hebt om daar te komen? En dat zijn vaak hele kleine stapjes. Het zijn ook trajecten die echt wel wat langer duren. Maar het is heel mooi om te zien hoe mensen ja, gaan groeien als ze die stappen gaan zetten.
0: Ja, heb je het wel eens meegemaakt, Dia? Dat er inderdaad echt vrouwen zijn uitgestapt en hun dromen zijn nagaan?
2: Jazeker, ja, dat is wel heel mooi. Als je daar jaren al loopt, dat je meemaakt dat vrouwen echt uitstappen. En op dit moment hebben we bijvoorbeeld in onze taalles komt ook een vrouw die uitgestapt is. En ja, hoe kwam zij in aanraking? Zij had op een gegeven moment echt hulp nodig. En ze dacht, oh ja, die vrouwen van De Haven die lopen hier elke week. Dus op een gegeven moment zei ze, kom eens. Dus ik liep naar haar raam toe en toen zei ik, kunnen we iets voor je doen? Ja, zegt ze, ik heb hulp nodig. Toen zei ik, oké, waar kunnen je me helpen? En ik moest echt goed luisteren. Zegt ze, ik moet geopereerd worden en ik heb niemand. Ik zeg, joh, nou, ik ga op De Haven strakjes vertellen en we nemen contact met je op, want we kunnen je helpen. Nou, ze zegt, ik wil niet stoppen met het werk. We zeiden, oké, dat is goed, maar ze had hulp nodig. Dus goed, dan wordt er een uitkering voor haar aangevraagd. Dat ging allemaal in heel snel tempo. Ze was ook best wel heel ziek, ze moest een grote operatie ondergaan. En toen moest ze een paar maanden wachten op die operatie en dat was wel bijzonder, want toen kwam ze tot ontdekking van, ja, maar eigenlijk wil ik dit werk helemaal niet meer doen strakjes. Ik vind het eigenlijk wel heel fijn om lekker op De Haven te komen en gesprek met de maatschappelijk werkster. Ik wil eigenlijk wel een gewoon leven gaan leiden. Nu zijn we, ik denk, 3 jaar verder. Ze is geopereerd, zij heeft een gewone baan en ze geniet van haar leven en ja, het is heel mooi om te zien hoe zij gegroeid is. En zegt, ik wil nu ook echt niet meer terug in dit werk.
0: Mooi. Ja, jullie staan echt naast vrouwen. Hè? En ik zit te denken, misschien kunnen luisteraars nu denken, hey, een christelijke organisatie zou je dan inderdaad niet meteen vanaf het begin moeten zeggen van, hey, stap eruit. Maar dan zou denk ik deze uitkomst niet gebeurd zijn. Wat denk jij, Jolanda?
1: Ja, het heeft vaak echt wel tijd nodig. Mensen moeten sowieso vaak al leren dat er alternatieven zijn. Hè? Vaak denken ze, ja, ik ken de taal niet, ik heb geen opleiding. Vaak zijn ze ook vergeten waar ze als kind van droomden. Dus eigenlijk juist door die contacten met de veldwerkers, met de maatschappelijk werkers, gaan er eigenlijk weer lichtpuntjes komen, waardoor ze weer kunnen nadenken over dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. Dat is echt een proces. En je ziet ook, het is niet eenvoudig om uit te stappen. Er moeten zoveel dingen eerst nog geregeld worden. Dus het is echt een traject van een lange adem.
0: Ja, kan me voorstellen
1: en van veel contact.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heel blij bent met iemand die al 25 jaar dit werk zo trouw doet.
1: Ongelooflijk fijn. En wel super dankbaar voor Dia, maar ook voor heel veel andere vrijwilligers die zich echt al voor veel jaren aan De Haven hebben verbonden. Hmm. We hebben echt een groep vrijwilligers, veldwerkvrijwilligers die dit werk al meer dan 15 jaar doen. En Dia is nu de tweede met een 25-jarig jubileum. Maar er zitten er nog meer aan te komen als alles goed gaat. Ja.
0: Goed zeg. Ja. Heeft De Haven zelf eigenlijk ook nog dromen?
1: Zeker. We hebben zeker een paar hele mooie dromen ook voor de toekomst. Dat is dat we het outreachend werk wat we nu in Rotterdam gestart zijn, dat we dat kunnen blijven doen. Maar dat we dat ook kunnen gaan uitbreiden naar Den Haag. Dus dat we echt nog meer in contact kunnen komen met de mensen die wij niet aantreffen in clubs en privéhuizen en in de raamstraten. Dat is behoorlijk arbeidsintensief. Het vraagt gewoon een hele andere manier van werken. Maar
0: is
1: ook
0: het
1: van
0: vooral
1: contact.
0: Online?
1: Dat is deels online. Maar vooral ook door mee te gaan met bijvoorbeeld controles van wijkagenten. Die gaan dan af op meldingen van bijvoorbeeld mogelijk prostitutie in de wijk.
0: Oh ja.
1: Zij gaan dan in gesprek met de vrouwen die ze daar aantreffen. En als zij dat gedaan hebben, komen ze dus in contact met een outreachend werker. Dus dat is behoorlijk arbeidsintensief. Maar we zien dat die groep natuurlijk enorm groeit. Hè. Dat is een proces wat gaande is. Dus daar willen we vooral ook mee doorgaan en uitbreiden. Ook online beter zichtbaar zijn. De mannelijke sekswerkers, die willen we eigenlijk ook nog beter bereiken. Zowel online, maar ook fysiek. En we zouden het heel mooi vinden als we nog meer kunnen aanbieden in Rotterdam om de vrouwen daar te ontvangen. Dus echt een huiskamer waar ze echt terecht kunnen. Waar we ze een gevoel van thuis kunnen geven. En dat hebben we natuurlijk in Den Haag al in het inloopkantoor. In Rotterdam zouden we dat heel graag opstarten.
3: Ja. Ja,
1: eigenlijk willen we vooral nog meer zichtbaar, nog meer bereikbaar zijn en laagdrempelig de mogelijkheid kunnen bieden om bij ons naar kantoor te komen, met ons in contact te komen.
3: Precies, en we horen hoe belangrijk dat is. Dat je dus even binnen kan stappen bij de haven. Wat dat heeft gedaan voor verschillende vrouwen.
1: Ja.
3: En nou, het steunen van jullie, dat kan op allerlei manieren. Eén daarvan is dus vrijwilligerswerk. Volgens mij zijn er nog wel wat welkom.
1: Zeker.
3: Dia, is het een aanrader?
2: Zeker weten, ja. Zeker weten. Ik vind het heel mooi om te doen. En ja, je gaat die vrouwen, die gaan in je hart zitten. Dat is heel mooi. Mm. Waardoor je ook... Dat is ook de drive om weer terug te gaan. Hè? Om elke keer weer, toch elke week weer te gaan kijken van... Oh, is ze er nog? En oké, kunnen we daar voor jou nog iets doen? En ja, ze gaan in je hart zitten, dat is het. Ja.
3: Nou, en dat was wel duidelijk. Jullie kunnen er nog veel meer over zeggen... maar mensen kunnen ook gewoon kijken op jullie website... en dan meer te weten komen. Dat is dehaven.nl. Dia Nagel en Jolanda van der Maas, dank jullie wel voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
3: Sommige mensen hebben duidelijke dromen... Anderen krijgen dingen op hun pad die ze nooit hadden verwacht. Zometeen na 11 uur spreek ik Anneke Koster, die erg werd verrast door Gods stem. En daarvoor kun je je hart openen.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hey, zag je dat ook?
9: Wat?
8: Die auto voor ons, met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
9: Nou, wat leuk, een medeluisteraar onderweg.
8: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
9: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
8: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland, de N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar.
4: Gods stem verstaan is prachtig, maar vraagt ook om vertrouwen. Hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Nou, zometeen iemand die dit regelmatig meemaakt. En zij doet het ook, vertrouwen. Lauren Daigle, hoor je zo.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, mam?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Brandstof.
18: Met Denise Nahuis.
17: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle over haar geloofsvertrouwen. Trust in you.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2, klaar voor een bijzonder verhaal. Nog nooit hadden ze op het toneel gestaan. Anneke en Gert-Jan Koster. Nu kennen heel wat mensen hen als Erik en Annie. Twee types die je niet snel meer vergeet als je naar een conferentie bent geweest van Happy Huwelijk. Anneke Koster is bij mij in de studio. Welkom.
2: Ja, dank je.
0: Als jij hier vandaag zou zijn gekomen als Annie, hoe had je er dan bij gezeten?
2: Hele andere kleren aan. Als een heel oud boerinnetje. En een beetje pinnig. Het moet gaan zoals Annie het wil en niet anders.

0: aan de voorbidden. En we vroegen het in de gemeente waar we toen zaten. En het mocht wel niet. En dat ging een half jaar zo door. En toen zei ik, Heer, ik geef het u terug. Want ik geloof niet dat ik uw stem goed verstaan heb. En dit is echt niet voor ons. En wij hebben het ook echt helemaal losgelaten. En ik dacht er ook niet meer over na. Tot 3 maanden later, de Heer nog veel duidelijker zei, ik wil dat jullie huwelijksconferenties doen met de onderwerpen. Waaronder inderdaad het toneelstukje van Erik en Annie. En toen zei ik, Heer, we gaan gehoorzaam zijn. En eigenlijk op dat moment ook gelijk wist ik wat ik nodig had. Daar had ik nog nooit over nagedacht, maar ik wist, ik heb een team nodig, ik heb een band nodig, ik heb een locatie nodig, een catering, ik heb alles nodig. En de Heer voorzag. En binnen een paar weken was ook echt alles er. En we hadden een team van Groningen tot Zeeland. Mensen die we ook niet kenden, die belden of via hoorden dat we mensen zochten.
1: Terwijl je dan nog nooit eerder een conferentie hebt georganiseerd, een huwelijksconferentie. Nee. De mensen hadden er blijkbaar zoveel vertrouwen in.
0: Ja.
1: Dat ze dachten, ja, we gaan met deze Erik en Annie gaan we in zee.
0: Ja, klopt. Heel bijzonder.
1: Nou, ja. Zeg dat. Ja.
0: En toen hadden we de eerste conferentie. Dat was in de schuur van Henk in Bakkeveen. En dat was een geweldige conferentie waarvan ik echt, denk ik, misschien wat meest gehuild heb dat hele weekend. Want ik voelde zo Gods aanwezigheid en er gebeurde zoveel. En er zaten mensen met scheidingspapieren heel boos naar elkaar. Waarvan ik in mijn ongeloof dacht, dit wordt niks.
1: Nee, lijkt me heel spannend als inderdaad als zij komen dan. Ja, ja. Poeh.
0: En maar die gingen 2 dagen later echt verliefd naar huis. En zijn nog steeds samen en het gaat heel goed.
1: Wauw.
0: En nu zijn we inmiddels 5 jaar verder. Maar na de eerste keer dacht ik, nou, we zijn gehoorzaam geweest. Het is goed, het is klaar. En ik dacht niet dat wij meerdere conferenties zouden geven. Absoluut niet.
1: Nee, dat je zelfs een stichting zou beginnen met de naam Happy Huwelijk.
0: Ja, helemaal nooit over nagedacht.
1: En nee. Je zei het aan het begin, en ik denk dat veel mensen daar nog over aan nadenken zijn ook. Je hoorde Gods stem en die hoorde je wel vaker.
0: Ja, klopt. Oeh. Het was eigenlijk al vanaf 8 jaar dat ik de eerste keer de Heer hoorde. Dat was in de hervormde kerk in Friesland. En heel duidelijk, op zijn Fries heeft de Heer toen ook tegen mij gesproken.
1: Ja, spreekt God ook Fries?
0: Ja, God spreekt ook Fries, ja. En dat wist ik zo zeker dat dat God was. Ik ook voelde het ook. En,
1: wat zei hij toen?
0: Ik had best wel een moeilijke jeugd en ik deed mijn handjes samen. Ik was 8 jaar, ik mocht bij mijn zusjes zitten. En ineens kwamen de hele grote handen, voelde ik om mijn kleine handjes heen. En daarin zei de Heer op dat moment van, jij bent van mij, op zijn Fries. En ik wist, hij was het. En toen dacht ik, en nou moet ik bidden. Dus elke avond ging ik dan bidden voor mijn vrienden, voor mijn vijanden en mijn dieren. Want dan kon ik niks missen. Dat had ik op zondagschool geleerd. Mm. Dus, en daardoor is dat gewoon zo'n vertrouwensband geworden met God.
1: Ja.
0: En ben ik altijd God trouw gebleven? Nee, ik moest door de puberteit heen en met al mijn struggles. Maar God is altijd wel dicht bij mij gebleven.
1: Ja, en had dat meisje kunnen voorzien dat een dag zou zijn dat ze huwelijksconferenties ging organiseren
0: met
1: een man?
0: Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Nee. Nee. Maar het is, weet je, God gebruikt ons en hij wil ons gebruiken. We zijn gehoorzaam.
1: Mm, ja.
0: En, doen we het uit eigen ding? Nee, absoluut niet. Ik hoef daar ook niet te staan. Ik zeg ook altijd, mijn man zegt er eigenlijk voor de grap altijd, wij moeten elke keer. Want wij hebben het nodig om elke keer te gaan. Jullie hoeven maar 1 keer, zegt hij dan voor de grap. En wij horen elke keer te gaan. Denk ik, ja, dat is ook nodig, want elk huwelijk heeft dat nodig.
1: Ja, want je kan denken, zeker als je hoort over, nou, er zit een stel met scheidingspapieren. Oké, ze hebben het nodig. Maar ja, je hoort ook heel vaak, ieder huwelijk heeft dit nodig.
0: Ja, en we horen achteraf in de getuigenissen en in de evaluatie, ieder huwelijk hoort hier eigenlijk naartoe te gaan. Dat is wat we altijd terug horen. Omdat er gewoon heel veel gebeurt. En omdat God zoveel geneest, herstelt en bevrijdt en mensen weer laat groeien.
1: Mm.
0: En we hebben wel gemerkt, de Heer sprak een tijdje geleden dat er een verdiepingsdag moest komen. Om een soort terugkomdag. En daar ben ik ook wel heel enthousiast over geworden. Want het kan ook weer tussen je vingers doorglippen dat je denkt, ja, wat hebben we er nou echt aan gehad?
1: Ja, geweldig weekend gehad en dan gaat het leven gewoon weer verder.
0: Juist.
1: Ja. Nou, heel duidelijk heb je gehoord over de huwelijksconferentie, maar dus ook over het toneelstukje, over de thema's. Ja. Heel graag hoor ik zo meteen van je wat dan die thema's zijn en waarom dit zoveel impact maakt. En als we het dan toch hebben over goede huwelijken, daarin hoort het wel een beetje dat je elkaar complimenten geeft, toch?

0: Build My Life, Pat Barrett samen met Corey Ashbury. Sinds 5 jaar organiseren Gert-Jan en Anneke Koster huwelijksconferenties. Je hoorde net hoe Anneke hierin de leiding van God heeft ervaren om dit te gaan doen. En inmiddels zijn ze op veel verschillende plekken in Nederland geweest en zelfs in het buitenland. Er zijn al meer dan 400 echtparen na een conferentie toegekomen. Ja, Anneke, we hadden het daar net over, maar wanneer komen mensen naar jullie weekenden toe?
1: We doen dus heel veel promotie, want anders kennen mensen ons nog niet. En we merken ook dat uit alle kerken ook mensen komen. Dat vinden we ook wel heel mooi, want we willen ook interkerkelijk zijn.
0: Ja, en waar doe je dan die promotie ook in kerken?
1: Ook, zeker. Waar we uitgenodigd worden, gaan we met posters, flyers, de Beamer-afbeelding, onszelf promoten.
0: Ja.
1: En daarnaast doe ik de social media, probeer ik zo goed mogelijk bekendheid aan te geven.
0: Ja.
1: Op de site van Happy Huwelijk. Of op de Instagram en Facebook van Happy Huwelijk. En daarmee hopen we gewoon meer bekendheid ook te krijgen.
0: Ja, en dat werkt. Want ik vind het best wel bijzonder dat een organisatie die niet groot landelijk bekend is, zoveel mensen trekt. Vaak hebben we toch iets nodig van een bepaalde bekendheid met iets. Dus ja, blijkbaar is er iets waardoor mensen zich vertrouwd voelen bij jullie.
1: Ja.
0: Want je kunt naar jullie weekend toe gaan. En jij zei al eerder, je ontving van God allerlei thema's. Want wat maakt jullie huwelijksconferentie jullie conferentie?
1: Nou, ik denk het specifieke aan onze conferentie is wel de start met het innerlijke kind. En dat vind ik ook altijd best wel een dingetje. Want we nemen natuurlijk onszelf mee als wij gaan trouwen. En onze pijn van vroeger en alles wat we meegemaakt hebben. Dat kan soms zo wringen en een worsteling in je huwelijk meebrengen. En dat is wel de start van de conferentie. Waar vind ik het altijd heel spannend, ook voor de mensen. Want ja, je vertelt dan nogal wat, wat best even pijnlijk kan zijn.
0: Mm.
1: Maar tegelijk ruimt het ontzettend veel op. En geeft het in één keer heel veel openheid om door te gaan. Van, oh, maar daar maken wij ruzie. En, oh, daar zit onze bottlenecks. En er komt heel veel herkenning.
0: Ja, waardoor, en hoe wist jij dat je daar moest beginnen?
1: Dat was wat God zelf zei. Daar moest ik zelf mee starten. Ik had het in mijn opleiding, ben ik daar echt mee doordrenkt met dit onderwerp. En het heeft me ook altijd heel erg aangesproken, omdat ik er zelf ook als kind uit reageerde natuurlijk. Vanuit mijn gebrokenheid. En waardoor ik het gewoon ook zo vloeiend waarschijnlijk en kwetsbaar kan vertellen.
0: Ja, dat wat jou zelf raakt kun je natuurlijk ook goed overbrengen.
1: Klopt, ja.
0: Is er nog zo'n thema waarvan je merkt, oh ja, daar dan gebeurt er echt wat bij de stellen?
1: Ja, ik vind dat ook met communicatie. Wederom gebeurt dan heel veel.
0: Ja, het
1: of mensen
0: ding,
1: krijgen, ja, ja. Of ze krijgen weer ruzie tijdens het onderwijs. Oh. En gelukkig hebben we dan een gebedsmoment. En dan zie je ook dat er weer wat ontspanning komt. Ik vind vergeving en het verbond ook een hele belangrijke, waar heel veel gebeurt. Mensen, ja, ze gaan vaak heel vol, met volle hoofden weg. Maar wel heel tevreden en wel heel erg, vallen ons vaak in de armen van dankjewel. Wat jullie hebben gedaan, wat jullie hebben neergezet.
0: Mm, ontroert jij dat?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, dat zie ik aan je, mooi. Hoe zijn de reacties? Wat geven mensen aan jullie terug naast die knuffel?
1: Ja, heel mooie positieve verhalen. Ontzettend veel. En ook wat ze hebben meegemaakt. Want wij zijn ook heel eerlijk in de evaluatie van wat kan beter. Wat hebben jullie als leuk ervaren of minder leuk. Maar eigenlijk alleen maar positief.
0: Mm.
1: En we hebben het 2 keer meegemaakt dat mensen zich niet prettig voelden. Maar we wisten ook de reden waarom. Van al die stellen. Dus we hebben 1 keer in al die stellen, wat wij weten, is er een echtscheiding toch uit voortgekomen. Dus dan denk ik van, nou, er is wel wat goeds gebeurd.
0: Mm. Je vertelde net dat je dus Gods stem hebt gehoord en daarom met je man aan dit avontuur bent begonnen. Spreekt God nog steeds over de conferentie?
1: Absoluut. Ja, elke keer. Ik neem ook echt tijd vooraf van, Heer, wat wilt u? Wat moet het thema worden voor deze conferentie? Want God weet wie er komen. Wij weten dat niet. En de Heer is heel specifiek over thema's. Voor iedere conferentie. En de kleur die erbij hoort.
0: Oh ja.
1: En de bloem. En dat vind ik zo specifiek. Want om de eerste keer te noemen dat de Heer toen sprak tegen mij, ik wil dat je rode roos koopt. We vroegen toen nog €50 voor die dagen. wat lang na niet uit kon.
0: Nee.
1: We betaalden het allemaal zelf. En toen zei hij, ik wil dat je rode rozen koopt. En die waren €2 per stuk. En we hadden iets van 43 echtparen. En iedereen moest, dus ik moest 86 rozen. Ik zei, mijn heer, ze krijgen al zoveel.
0: Ja.
1: En toen zei hij, toch wil ik dat je koopt. En dat hebben we toen gedaan. En mensen hebben die rozen ook gedroogd. En daarna begon de heer elke keer met een andere bloem en thema te spreken. En dat vond ik zo bijzonder. Zeker als je weet dat ik 3 planten in huis heb die echt hun best doen om niet dood te gaan. Dus ik heb 0.
0: Met je hebt geen groene vingers.
1: Absoluut niet. En dat de heer dan echt zo specifiek met bloemen spreekt.
0: Mm.
1: En dat zo ook resumeert bij mensen.
0: Ja.
1: Daar zou ik echt hele, zou ik uren over kunnen praten. Wat dat gaat doen.
0: Ah, bijzonder.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen met alles wat je meemaakt en wat je om je heen ziet, ook van die relaties, van mensen, dat dat ook veel met je eigen huwelijk doet. Hebben jullie een happy huwelijk?
1: We hebben een happy huwelijk, maar we zijn ook beide sterke persoonlijkheden. Dus we kunnen ook soms echt clashen. En dan moeten we soms ook zelf even kijken van, oh wacht even, hoe was het onderwijs ook weer? En dan komen we er ook weer uit. Als we samen de knieën gaan, dan is God daar ook weer bij. En we blijven ook mensen.
0: Ja, wat goed dat je dat zegt. Want we zijn er zo makkelijk in, hè, als mens, om dan te denken, zij zullen het wel weten. Anneke en Gert-Jan, die organiseren dit, doen dit al jaren. Je gaat mensen zo snel op een voetstuk zetten.
1: Ja, absoluut. Doe niet. Nee, wij zeggen altijd, vergeet ons, maar blijf dicht bij God.
0: Kijk,
1: ja
0: dat is. Is het thema voor de volgende al bekend? En de bloem en de kleur?
1: Nee. Absoluut niet, nee. Want de Heer is daar echt, ik moet daar echt altijd tijd voor nemen om echt met God gaan zitten. Ik heb ook heel veel stille tijd, 's morgens, maar dan ga ik er echt specifiek voor zitten. En ik dwing het niet af, want ik wil God niets afdwingen. En hij komt altijd op het moment dat ik denk, oké. Dus dan is het er ook.
0: Ja.
1: Altijd op het juiste moment.
0: Dus als mensen dat mee willen maken, de volgende.
1: Ja.
0: En wat het dan is geworden, dan moet je gewoon even bij jullie op de website kijken.
1: Ja, het thema zetten we nooit op de website.
0: Oh, oké.
1: Nee, dat is echt een verrassing voor wie komt.
0: Aha.
1: Ja, want de Heer heeft dan gesproken waarom en waartoe. En dan benoemen we het daar.
0: Oké. Ja. Nou, als je dus meer wilt weten, dan kun je terecht op happyhuwelijk.nl. En happy spel je dan op zijn Nederlands. HEPPIE. Anneke Koster, dank je wel voor je komst.
1: Dank je wel dat ik mocht komen.
0: Ja, en zometeen de rubriek Reis rond de wereld. Daarin hoor je historisch nieuws van IGM.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
1: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Sela, u bent mijn schuilplaats hier. En daarvoor Jordan St. Cyr, To Save My Life. Tijd om je koffers te pakken.
1: Reis rond de wereld.
0: De reis brengt je naar de Filipijnen. Nieuws van IGN. Er is een historische veroordeling geweest en het gaat om een zaak van cyberslavernij. Om je uit te leggen hoe dat zit, heb ik Gert-Jan de Jong van IGN aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Cyberslavernij, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Cyberslavernij, dat is eigenlijk een soort gedwongen oplichting. Dat gaat om heel veel mensen die gedwongen vastzitten in compounds, in hele grote complexen. En die moeten onder dwang, vaak zelfs een marteling, moeten ze onschuldige burgers verleiden om te investeren in valse crypto. Dus het is eigenlijk gewoon scams die ze moeten uitvoeren.
0: En je zegt zelfs onder marteling, want ik heb daar plaatjes van gezien, dan lijkt het een soort kantooromgeving, maar dat is het dus niet.
2: Het ziet er inderdaad uit als een soort kantooromgeving, alsof je gewoon mensen achter computers ziet werken. Mm-hmm. En dat gebeurt ook. Die scams worden van achter computers uitgevoerd. Maar het is onder een heel strak tijdschema. Ze moeten 16 uur per dag werken. Ze worden voortdurend in de gaten gehouden. En ze moeten dus valse profielen aanmaken via social media. En zo mensen oplichten. En als ze hebben ook keiharde targets die ze moeten halen. En als ze die targets niet halen, dan krijgen ze echt te maken met geweld. En dus ook zelfs marteling. Dus het is heel wat anders dan kantoorwerk.
0: Ja, echt cyberslavernij dus. Je hebt onlangs iemand gesproken die er slachtoffer van is geworden. Jullie noemen dat overlevers, survivors. Hoe kwam hij daarin terecht?
2: We noemen hem Kavesh, maar dat is de schuilnaam. Dat is iemand uit Sri Lanka. En eerder door de coronacrisis kwam hij zonder werk te zitten. Op een gegeven moment zag hij online een advertentie voor, even kijken, was het iets van online marketeer in Thailand. Dacht hij, super mooie kans. Is hij naar Thailand gereisd. En daar op het vliegveld van Bangkok stond een taxi klaar. En die nam hem vervolgens mee de grens over naar Myanmar. En daar kwam hij in zo'n scan. Compound werd hij eigenlijk opgesloten. En daar heeft hij vervolgens maandenlang vastgezeten.
0: Ah, bizar. En hoe is hij vrijgekomen?
2: Hij heeft uiteindelijk een soort regeling getroffen met de criminelen die hem vasthielden. Er was toen ook nog heel weinig over bekend over deze vorm van slavernij. En hij is toen zelf vrijgekomen omdat hij via dat geld kon betalen. Heeft een hele lange tocht door de jungle gemaakt. Is uiteindelijk in Thailand terechtgekomen. En heeft hij daar zijn verhaal bij IGM gedaan. En mede door hem is dit probleem ook bekend geworden. En IGM is ook een van de eerste organisaties geweest die dit op de kaart heeft gezet. Die hier ook mensen uit heeft bevrijd. Daar was toen nog heel weinig over bekend. En eigenlijk mede door zijn verhaal en zijn ontsnapping is het helemaal aan het rollen gekomen.
0: Ja, hij is dus echt een klokkenluider.
2: Ja, een klokkenluider inderdaad, zeker. Ja.
0: Nou, en ik begrijp dat er nu een Filipijnse rechtbank 3 daders heeft veroordeeld voor gedwongen online oplichting. En jullie noemen dat historisch. Waarom?
2: Ja, nee, dat is wel echt historisch. Omdat we niet eerder zagen dat echt criminelen in de hogere regionen veroordeeld werden. We zagen wel eerder dat uitbuiters, tussenpersonen, die bijvoorbeeld in Sri Lanka of Indonesië, daar mensen hadden misleid. Maar echt de mensen die hoog in de boom zitten bij deze criminele netwerken, bij die compounds, die kwamen telkens weg hiermee. En dit is eigenlijk voor het eerst dat echt 3 leiders van dat voorste scamming, van het cyberslavernij, dat die veroordeeld zijn.
0: Ja, en wat kan dat betekenen voor cyberslavernij? Kan daar een einde aan komen?
2: We hopen we zien wel bij andere gebieden waar IGM werkt, als er eenmaal veroordelingen plaatsvinden, dat kan wel echt een kentering op gang brengen. En dat is zeker hoopgevend. Hmm. Ook dat die andere criminelen beseffen van, hier kom je niet zomaar mee weg. En je wordt verantwoordelijk gehouden hiervoor. Ja, dat is zeker hoopgevend.
0: Ja. Jullie zijn natuurlijk voor een einde aan slavernij. Zet je daar hard voor in elke dag? Wat is ervoor nodig om aan deze specifieke vorm van slavernij een einde te maken?
2: Het eerste waar we het nu over hebben, dat criminelen verantwoordelijk worden gehouden. Dat we investeren in rechtssystemen, in goede rechters, goede opsporing, politie. Dat is heel belangrijk. En aan de andere kant is ook bewustzijn superbelangrijk. Ook die Kavesh waar ik het net over had, die zelf ontsnapt is uit slavernij, die zegt ook alsjeblieft vertel hierover en zorg dat mensen zich hier bewust van zijn. Enerzijds, je kan natuurlijk zelf opgelicht worden, maar ook van dat heel veel mensen, echt honderden duizend mensen hier vastzitten. Alsjeblieft deel dit. Zorg dat mensen weten van deze gruwelijke misdaden. Ja, en je kan ook zelf bijdragen aan de strijd daartegen door bijvoorbeeld IGM te steunen, door voor ons te bidden, door erover te lezen, door erover te vertellen voor het op verjaardagen of weet ik veel waar. Maar ja, zorg dat die bekendheid komt. Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja. Ja, zo goed om te beseffen, terwijl wij ons vrije leven inderdaad hier hebben, wat er op andere delen van de wereld gebeurt. En ja, daar krijgen jullie toegang toe door dit soort verhalen. En er wordt voor gestreden. Je kunt IGM ook steunen in die strijd. Daarvoor ga je naar igmnl.org. Gert-Jan de Jong, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.

Kane en I'm So Blessed. Geniet je nou van dit soort muziek? Zometeen nog veel meer moois voor je in het Grootnieuws Radio Worship Weekend. Ik vertel je straks wat erin zit. Eerst nog genieten van Homesick for Heaven, Phil Wickham komt eraan. En dit is Christian Verwoerd uit Psalm 63. U bent mijn God.

Heimwee naar de hemel, je hoorde Phil Wickham. Ja, en worshipen, dat kan voelen als de hemel, toch? Goed nieuws, het Groot Nieuws Radio Worship Weekend. Daar zit je nu in. Zometeen Lee Nash, Mosaic Worship. Dit zijn Reijer en Sarah Ben-Hamida. Yeah.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting De Haven en International Justice Mission.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen delen we Oranje.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
19: Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. Eerder stond daar een auto met pech. De weg is daar weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 reis ook minder. En door technische problemen aan de Corbulo-tunnel is de N434 in beide richtingen dicht in Zuid-Holland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, maar mensen rijden om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een kwartier extra over 4 kilometer.
20: Oh, heerlijk hier, hè?
21: Ja, eindelijk even niks.
22: Het is echt nice.
23: Hola, le pongo dos cervezas.
24: Hola, señor. Sí, 2 bier.
22: Voor mij?
20: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
23: Por favor.
0: Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
28: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
29: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
30: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
31: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
32: Hola, ¿dónde está mi casa?
31: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
32: Paella, paella.
31: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
32: Buenas noches.
31: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
33: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
34: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
33: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
34: Wat doe ik aan?
33: Shop nu bij Zalando.
35: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
36: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
37: Dit is het Worship Weekend.
38: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Stikstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
9: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
10: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: kijk via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondst eerder deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu 80 kilometer file in het land. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 10 kilometer... met een vertragingstijd van 15 minuten. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens kun je uitgaan van 20 minuten vertraging. Dat komt door de Duitse grenscontroles. Op de A12 in de richting van Utrecht is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud en dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting, de N434, Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen dicht.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
17: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Technische problemen zorgen voor een afsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434... In beide richtingen is de tunnel dicht en het verkeer in de richting van Den Haag probeert om te rijden over de A44. Dat zorgt voor een opstopping tussen Leiden en Wassenaar. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A2 is het druk richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 3 kilometer met 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot slot de A12 in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er afgesloten.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Dit is het Worship Weekend.
12: Het christelijke radiostation.

0: weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
18: een dagje naar het strand gaat
17: of gewoon thuis blijft,
18: Hoop reist met je mee.
17: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
18: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
17: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
18: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
17: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
19: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
8: Op de Nederlandse wegen staat nu 50 kilometer file. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file van 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken afgesloten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
23: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
24: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
23: Echt?
24: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
29: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
30: Samen delen we Oranje.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
31: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
32: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
31: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
33: Oh. Goedemorgen allemaal!
34: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen, en die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech: we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Er staan niet veel files vandaag, maar toch zijn er een paar plekken die opvallen. Een ongeluk zorgt bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam voor vertraging tussen Leidschendam en Hoogmade. Je doet er 25 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Ook op de A6 is het druk, richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Je hebt hier 20 minuten vertraging. De A12 dan, richting Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten extra. En de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging bijna 40 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is er dicht.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
28: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
29: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
30: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
31: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
32: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
31: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
32: Wat doe ik aan?
31: Shop nu bij Zalando.
33: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
34: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
35: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
36: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: 25 augustus. Met in het voorprogramma Josh Baldwin. Bestel nu jouw kaarten voor For King & Country via eventsforchrist.nl.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey, zag je dat ook?
7: Wat?
6: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
7: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
7: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar 2 aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Grootnieuwsradio Verkeer.
11: ANWB.
21: Er staan vandaag niet heel veel files. Er zijn toch een paar opvallendheden. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging bijna een uur. De A6 dan richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Reken hier op een half uur vertraging.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
23: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
26: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
27: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
26: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
28: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
29: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
30: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
31: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
32: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
33: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
34: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
36: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
37: Dit is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

Hij die bestond in de gestalte van God nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: my place in this world.
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl. 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je. Met plannen en plaatsen, zonder gedoe. Keukendesign.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht, volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade. En ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oeh, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, lekker.
20: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
25: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
28: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
29: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
28: Zonnebrandcreme?
29: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
32: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
33: Dit is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. What are we waiting for? 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country Live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden. Voel
1: mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorinchem. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
11: een dagje naar het strand gaat
10: of gewoon thuis blijft,
11: Hoop reist met je mee.
10: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
11: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
10: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
11: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
10: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobby staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobby de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Zometeen
17: het heerlijk loflied.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Zie je nou wel, ze ruikt me.
25: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
27: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
29: Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
30: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
29: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Vanaf 7 uur.
32: De mooiste kerk- en koormuziek.
31: Het christelijke radiostation.

0: sopraan Judith Sportel en het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart zongen Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Een compositie gebaseerd op Psalm 25.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 837. Vanavond ga ik met organist Martin Zonneberg in gesprek over een nieuw online album met de titel Nooit meer nacht. En met dirigente Ria van der Noord spreek ik over het lied Gloria aan God. Want waarom is dat een traditie in de vrouwenzang van Katwijk? We gaan het ontdekken. Verder muziek van het Urkengemengd Koor Immanuel, christelijk mannenkoor Veendam en vioolmuziek van Peter van Essen. Eerst gaan we naar Woudenberg. Dit is Jubilate Deo met dat ons loflied Vrolijk Reizen. Johannes de Heer liet 24.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

0: Licht van de wereld wordt het christelijk regiokoor Adonai afgelopen week ons blijde klanken koor van de week. Bedankt voor jullie betrokkenheid. Succes met de voorbereiding op het jubileumconcert. Ik weet het is pas volgend najaar in 2027, maar er moet altijd veel gebeuren. Succes daarbij. Over een half uur maken we bekend wat het nieuwe blijde klanken koor van de week is. Wij gaan luisteren naar orgelmuziek. Het album waar dit lied op staat heet Nooit meer nacht. Dat is ook het lied dat we zo gaan horen. Het is een online album te vinden op het online platform van 7Fi. Een album van Martin Zonneberg. En de organist zit tegenover mij. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Nooit meer nacht is een album wat is opgenomen in de Evangelische Lutherse Kerk. En daar was je in een eerder gesprek al eens heel enthousiast over.
1: Ja.
0: Toen was je enthousiast over Martin Mans die dat orgel mooi bespeelde. Maar je hebt het zelf ook bespeeld.
1: Ja.
0: Voor dit album. Wat is het idee van dit album geweest?
1: Nou, we wisten dat we naar de Evangelische Lutherse Kerk zouden gaan.
0: Mm-hmm.
1: Met Ichtus. Voor een opname en concert. Maar we wisten ook dat we de middag hadden. Vanaf 3:30, geloof ik, konden we erin.
0: Okay.
1: Dus toen heb ik aangeboden eigenlijk van... joh, ik wil daar wel graag improviseren.
0: Ja.
1: En dat zijn allemaal ook titels geworden in de sfeer van wederkomst en uitzicht. Mm. Maar ook liederen rond bijvoorbeeld oud en nieuw. O God, die droeg ons voorgeslacht. Allemaal in die sfeer. En ik had 1.5 uur.
0: Mm.
1: En een beetje ouderwets gezegd, de band is aangezet en ik ben gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus er ontstonden hele mooie improvisaties. Ook hele mooie liedmatige bewerkingen. Mm. Maar ook improvisaties die eigenlijk vanzelf gingen. Ik heb geloof ik eerder wel eens gezegd...

0: Als je daar een mooie registratie op zet en je zet je vingers in de toetsen, dan ga je als een tierenlier, ga je zelf.
1: Maar kun je die wel een beetje oefenen thuis? Want de klank is natuurlijk anders daar.
0: Ja, ik heb wel nagedacht over van, als ik dat lied pak, dan zou ik dit. Hè, dan ga je op 7. Dan heb je wel een thema in je hoofd van, dan zou ik dit en dat kunnen gaan gebruiken.
1: Ja.
0: En dat pakt dan toch weer anders uit als je achter dat orgel zit.
1: Ja.
0: Ja, als je datzelfde had moeten doen in de Laurens van Rotterdam, hadden ze weer anders geklonken.
1: Is het eigenlijk leuk om een improvisatiealbum te maken? Of denk je ook wel eens achteraf, joh, had ik nou toch gewoon even 3 dagen voorbereiding aan gehad, had het toch anders geworden?
0: Ja, nee, dat wil ik op zijn tijd ook wel. Gewoon literatuur spelen op zo'n prachtig orgel. Mm-hmm. Dat doe ik ook.
1: Ja.
0: Maar in dit geval, Lutherse Kerk, dat inspireert mij altijd tot improviseren.
1: Mm.
0: Bijna als vanzelf iets moois geboren laten worden.
1: En ben je zelf altijd tevreden?
0: Nou, ik roep altijd na een improvisatie wel naar beneden van, in dit geval had Kees Trapman opgenomen. Kees, was die goed? En als hij dan, ja, geweldig, weet je, hoor je dan.
1: Ja.
0: En dan weet je zeker dat je door kan. Maar je wist dat natuurlijk ook al wel. Kijk, als je fout maakt, begin je opnieuw. Maar die inspiratie die er echt geboren wordt, nou, dat
1: is echt iets unieks.
0: Gaan.
1: Ja. Ja.
0: En dan met de juiste registrant erbij, die eigenlijk aanvoelt wat jij wil.
1: Mm.
0: Nou, dat is prachtig, hoor.
1: Ja, ja, want is alles inspiratie op zo'n moment? Of zitten er ook stukken bij dat je denkt, nou, die heb ik van tevoren ongeveer wel bedacht?
0: Ja, van alles weet ik wel een thema voor de zekerheid.
1: Ja.
0: Ik ga het zo doen. En de opbouw. En soms wil je in een variatievorm, weet je wel.
1: Mm.
0: Koraal en dan iets uitkomend. En dan een beetje in een trio. Of een opbouw naar iets groots.
1: Ja.
0: En daar heb je het themaatje dan wel voor in je hoofd. Maar hoe dat uitpakt, dat weet je niet. Daar is het ook een improvisatie voor.
1: Ja, ja, natuurlijk. En uiteindelijk heb je er 1,5 uur voor.
0: Ja, ja,
1: dat is best wel kort.
0: Ja,
1: ja, dus
0: daar kan dat. Dus ik had de titels op een rijtje.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wilde gaan doen. En er kwam meteen een ander uit. En het is volgens mij een heel mooi album geworden.
1: Ja,
0: ik ben er heel erg blij mee.
1: Ben je vaak opnieuw begonnen?
0: Nee.
1: Gewoon in 1 keer gaan eigenlijk?
0: Ja. Even luisteren van welke registers en dan gaan.
1: Zit er dan ook heel veel diversiteit op zo'n album? Ik bedoel, ik kan me voorstellen in zo'n programma, dat is natuurlijk bij koor ook, dat je zegt, joh, we moeten soms dynamisch, soms even wat rustiger.
0: Precies, zoals bij een symfonie, hè?
1: Ja.
0: Als het eerste deel heel groot is geweest, dan moet je even terugkruipen in een volgend deel.
1: Is dat ook iets wat automatisch komt? Of moet je dat ook van tevoren al bedenken van, joh, dit lied...
0: Dat heb ik van tevoren wel bedacht, ja.
1: Ja, ja. Want anders hou je misschien die 1,5 uur ook zelf niet vol.
0: Nee, dat klopt. Want er zitten zo verschrikkelijk veel mooie zachte fluitregisters of strijkregistertjes op. En die wil je allemaal laten horen.
1: Hmm.
0: Voor de kenners een 843 met een tribulant of een Vox Humana. Of de prachtige 6-key-alter van het rugwerk. Dat moet allemaal voorbij komen. Dat heb je wel in je hoofd.
1: Ja.
0: En ik hoop dat jullie straks Nooit meer nacht gaan draaien.
1: Mm-hmm.
0: En dat lijkt soms wel een synthesizer.
1: Ja.
0: Dan gaat het helemaal... Ja, dan zet je die tremulanten erop, op die fluiten, en dan lijkt het wel alsof je synthesizer wordt.
1: Mm.
0: Ja, dat is een waanzinnig effect.
1: Je zegt net, en vind ik interessante tussenzin, dat moet je wel allemaal laten horen.
0: Ja.
1: Is dat omdat je voelt dat er ook bij publiek wel een bepaalde verwachting zit, van joh, Martin, je kan daar wel in daarna gaan zitten, maar dan moet je dit wel doen, want anders is die plaat niet geslaagd.
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Nee, als je jezelf zou laten gaan, dan zou je de hele tijd met, ik noemde het al, 843 tremolant zitten spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je uren volhouden, bij wijze van spreken. Ja. Gewoon omdat dat je raakt van binnen.
1: Maar je moet die afwisseling.
0: Ja.
1: Luister jezelf ook zo? Als je een orgelimprovisatie van iemand anders hoort, van heb je wel alles uit het orgel gehaald?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Kritische luisteraar.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En hoe je een thema afwerkt en zo. En uitwerkt.
1: Ja.
0: En hoe je tot een slotkoraal komt. Het zijn allemaal mooie dingen. En hoe je begint. Het begin is ook heel erg belangrijk altijd.
1: Oké.
0: Je moet gelijk pakken.
1: Moet gelijk een lekker goed begin.
0: Ze moeten allemaal op het puntje van de stoel komen, ja.
1: Oh, oké, dus ze denken, de rest van die plaat willen we ook horen.
0: Ja.
1: Nou, zo'n improvisatie is ook heel veel inspiratie, zeg je. Dat komt of dat komt niet. De vraag zou dus ook niet moeten zijn over welke ben je het meest tevreden, maar wel misschien voor welke inspiratie ben je het meest dankbaar op dit album.
0: Nou, dat zijn de eerste nummers op het album. Wat zal de wereld? En ook Er is een land van Louter Licht. Daar ben ik ook mee begonnen. Mm-hmm. Die anderhalf uur. En dan dacht ik echt, wat gebeurt hier? Daar was ik achteraf heel erg blij mee. Dan zitten er een paar weken tussen voordat je dat terug hoort. Denk je, wie speelt dit eigenlijk? Mm. Ja, dat is wel in mijn stijl. Ja, werkelijk hè?
1: Ja?
0: Dat is echt gebeurd. En dat heeft dat orgel gedaan. Ja, dat je heel anders laat gaan dan dat je eigenlijk van plan was. Wel met dat themaatje wat je thuis bedacht had.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, wat gebeurt hier? Wonderlijk mooi.
1: Ja. Ja. Om vervolgens tot de conclusie te komen, ik zat zelf bij dat orgel toen dat gebeurde.
0: Ja.
1: Nou, wel mooi is dat dan ook gebeurd. Nou, mensen zijn natuurlijk allemaal heel nieuwsgierig. Het album heet Nooit Meer Nacht. Het is een online album te vinden op het online platform van Spotify. Daar kun je het beluisteren. En op Martins verzoek gaan we natuurlijk vandaag luisteren naar de titelsong Nooit Meer Nacht. Martin, ik waardeer je enthousiasme. We zouden hier uren over door kunnen praten. Maar laten we dat op een later moment een keer doen. Dank voor je komst.
0: Ja, heel graag gedaan. Succes.

genade zo oneindig groot. Een Nederlandse uitvoering van het lied Amazing Grace wordt het Urker gemengd koor Immanuel. Daarvoor instrumentaal een orgelimprovisatie over Nooit meer nacht. We hoorden Martin Zonneberg erover. Het werd gespeeld op het orgel van het Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar een arrangement van Klaas-Jan Mulder over Neem mijn leven. En dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor uit Veendam. Maar eerst naar bariton Jan Stolk. Kom, Heer Jezus, kom.

0: Neem mijn leven, wordt het christelijk mannenkoor Veendam, destijds onder leiding van Nan van Groeningen.
1: De muziekstandaard.
0: Welk album van de vrouwenzang ik er ook bij pak, het eindigt altijd met Glorie aan God. Je zou kunnen denken dat dat een traditie is geworden. Ik ga dat vragen aan Ria van der Noord, dirigente van de vrouwenzang. Ria, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
0: Is het een traditie?
2: Ja.
0: Is dat een bewuste afweging geweest?
2: Ja, omdat het de eerste keer was het zo indrukwekkend dat we zeiden, ja, dit lied, dat is echt, ik kan me geen andere afsluiting bedenken. Dit is de mooiste afsluiting, namelijk dat je eindigt in glorie aan God.
0: Ja, en had dat die eerste avond ook nog met te maken met dat het de eerste keer was, het thema wat er toen gedaan werd, of waarom was dat toen het slotlied?
2: Ja, dat is denk ik omdat het glorie aan God is. Daar wil je mee eindigen. Niet glorie aan jezelf, maar glorie aan God. Dus dat had ik geprogrammeerd als laatste stuk. En dat iedereen vond dat zo prachtig en mooi. En wij als organisatie zeiden ook, ja, dat moet erin blijven.
0: Ja.
2: Daar was iedereen het over eens. Ja.
0: Waarom ik hem er vandaag even bijgepakt heb, is omdat ik natuurlijk wel gezien heb dat elke keer als een als er een registratie verschijnt van zo'n vrouwenzangavond, dat die erbij zit. We gaan nu even kijken naar die van 2025. En het viel mij op dat die echt ook in uitvoering ook weer heel anders is dan de andere Glorie en Gods van hiervoor.
2: Ja.
0: Is dat iets waar je zelf dan ook heel erg bewust mee bezig bent? Van joh, we doen hem wel en hij hoort er ook bij. Want dat is de traditie, maar hij moet niet zo klinken als vorige keer.
2: Nee, dat zijn echt de begeleiders die daar. Je hebt elk jaar zit er iemand anders dan het orgel. Eigenlijk, dat wisselt een beetje. En die geeft zijn eigen invulling daaraan.
0: Okay.
2: Dus het is voor mij ook een verrassing hoe het voorspook klinkt en hoe de begeleiding klinkt. En,
0: maar geef je als een seintje van joh, dit zijn deze drie arrangementen hebben we al gehad. Doe wat anders?
2: Nou, nee, niet met dit lied. Ik laat het echt helemaal aan de inspiratie van de organist over.
0: Ja.
2: En de creativiteit. En elk jaar is het weer mooier, lijkt het wel. Dus,
0: ja. Ja. En jij hoort dat pas op het moment dat de vrouwenzang bezig is, ja, voor het eerst?
2: Ja.
0: Er wordt ook niet 's middags even wat geoefend?
2: We nemen wel de onbekende liederen door en we spreken alles door wie wat doet. Hmm. Maar we nemen niet het hele programma door. Dat lukt niet. Nee.
0: Ik kan me voorstellen als je dit jaar in jaar uit op de vrouwenzang zingt, dat het op een andere manier ook voor je gaat leven. Wat had je met dit lied in de periode daarvoor? Was dat al iets wat je regelmatig gebruikte?
2: Nee, ik heb het een keer op mijn jubileumconcert aan het einde gezongen. Toen was ik 25 jaar dirigent, geloof ik, of 30. Weet ik niet zeker, maar toen was het ook al dat ik dacht van, ik ga dat als samenzangnummer doen. Gaat dit wel lukken? Want het is best wel dat het ritmisch is. Je kunt het beter dirigeren. Maar dat ging eigenlijk fantastisch. En ik dacht van zo, dat is echt een mooie afsluiter. En sindsdien gebruik ik het heel vaak als afsluiter van een programma. Omdat ik hoor ook dat het mensen vinden het fijner om te zingen. Mm. En ook qua tekst natuurlijk. Want ja, moet ik het uitleggen, in zo'n kerk met zoveel mensen zo massale samenzang zingen, dat de Satan het wel kan vergeten. Hè? Mm. Dat voel je ook letterlijk. Er is geen plek voor duisternis daar, op dat moment. Het is licht en vrede.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat komt daar tot uiting. Het verdriet voorbij, de tranen voorbij. Nou, ja. Daar voelt iedereen zich dan zo. Dat maakt indruk. Dat kan niet anders.
0: Nou, is dit standaard dan het slotlied?
2: Ja.
0: Een enorm statement. Ik kan me ook voorstellen dat er ook mensen zijn, en misschien jij zelf ook wel, dat je denkt, ja, maar dit is zo mooi. We blijven nog 2 uur.
2: Ja, klopt. Dat zie je dan ook. Want dan is het klaar en dan moet iedereen eigenlijk naar huis. En dan gaat de organist, die is natuurlijk ook vervuld van, want dat kan niet anders. Je begeleidt het en dat geeft ook zo'n, dat hoor je dan achteraf, dat ze zelf ook heel erg ervan hebben genoten. En dan gaan ze nog even lekker doorspelen. Ja, iedereen blijft een beetje in die kerk hangen om nog wat na te zingen.
0: Mm.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Ja. Wie was de organist in 2025?
2: Dit was Hugo aan het orgel.
0: Hugo van der Meij?
2: Ja.
0: Ja. Ja, spreken jullie hier achteraf nog over? Of laat je dit gewoon met individueel allemaal bezinken? En
2: nee, we kaarten altijd even na. En Dit was vrijdagavond, is deze cd opgenomen, denk ik. Dat was Hugo. En zaterdag was het Bastiaan Stolk. Ja, ook weer weergaloos, ja. Je denkt iedere keer, het kan niet mooier. Dat gebeurt het toch weer, weet je wel. Ja. Dan denk ik, oh, hoe is het mogelijk? Wat hebben mensen toch een talent om zo'n lied ook te begeleiden? Ja, vind ik echt fantastisch.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Wij gaan er vandaag naar luisteren. De afsluiting van de Vrouwenzang 2025. In ieder geval de vrijdagavond. Gespeeld door Hugo van der Meij. Het intro en vervolgens alle dames en zangeressen erbij. Glorie aan God. Ria van der Noord, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Violist Peter van Essen en pianist Jan Borger. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen tot u, die het licht en duister maakt. Inderdaad, de dag is weer gevorderd. Het is bijna 8 uur. Hoog tijd voor een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde.
0: Hartelijk welkom aan een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week. Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Opgericht in 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog door 8 mannen die in oorlogstijd bij elkaar komen om de actualiteit te bespreken. Gaandeweg ontstaat het verlangen om samen te zingen. En die groep die groeit uit naar 20 personen. Maar dat is voor de bezetter een te grote groep. Kerkkoren hebben echter een ontheffing. Dus besluit men de naam Hervormd Mannenkoor te hanteren. En hoewel samenkomen toch nog lastig blijkt, groeit de club door naar bijna 60 leden in 1945. In de 2 decennia daarna doet het koor succesvol mee aan concours in de regio, maar het ledenaantal loopt wel enorm terug. Tot 1963. Dan volgt er een kantelpunt. Het koor besluit niet meer aan concoursen mee te doen en dirigent Klaas-Jan Mulder van het grote DEV uit Kampen durft het wel aan met de overgebleven 24 leden van de Lofzang. De ommezwaai blijft in de regio niet onopgemerkt. De bezoekersaantallen lopen snel op en ook het ledenaantal stijgt snel weer naar ongeveer 100 leden. En met Mulder als dirigent reist de Lofzang het hele land door. De eerste LP's worden opgenomen en wordt opgetreden in de Doelen. Er wordt aan de radio-uitzendingen van de NCRV meegewerkt. En bovendien wordt het koor uitgenodigd voor een koorreis naar de Verenigde Staten en naar Canada. In 2001 neemt Klaas-Jan Mulder afscheid tijdens een concert in de Amsterdamse Concertgebouw en hij wordt opgevolgd door Harry Koning, die klassieke stukken aan het repertoire toevoegt. En sinds 2009 is Jacob Schenk de dirigent, waardoor er weer andere deuren opengaan. En morgen is Jacob Schenk te gast in het Heerlijk Loflied. En gaan we uitgebreid in gesprek over het Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Bovendien heb ik nog wat andere dingen met Jacob te bespreken. Dus morgen is hij uitgebreid te gast. Nu gaan we luisteren naar Gedenk aan mij, o machtig God. Ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week. Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

0: mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
3: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
14: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
0: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning. En er brak ook brand uit. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent.
18: Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
23: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
26: oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
27: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
26: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
27: Wat doe ik aan?
26: Shop nu bij Zalando.
28: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
29: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
30: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
0: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. Het weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
17: Hey, zag je dat ook?
18: Wat?
17: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
18: Nou, wat leuk! Luisteraar onderweg.
17: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
18: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
17: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
4: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
20: ANWB en gaan!
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
23: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
24: Brussel-Zuid.
23: Hé, nu al?
22: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
26: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
27: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
30: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus. Met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Het Christelijke Radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 2 Korinthe, het 9e hoofdstuk, en dat allemaal uit de Basisbijbel. Het wegbrengen van het geschenk. Vervolg. Het is eigenlijk niet nodig om jullie te schrijven over het geschenk dat jullie aan de gelovigen wilden geven. Want ik weet dat jullie dat heel graag geven. Ik heb er tegen de Macedoniërs al over opgeschept. Want ik ben heel trots op jullie dat jullie al een jaar lang klaarstaan om te helpen. En jullie voorbeeld heeft nu de Macedoniërs aangemoedigd om hetzelfde te doen. Nu stuur ik deze broeders naar jullie toe. Dan kunnen ze zelf zien dat we terecht zo trots op jullie zijn. Ze zullen zien dat jullie inderdaad klaarstaan om te helpen. Want stel dat er straks Macedoniërs met mij meereizen naar jullie en jullie zouden geen geschenk hebben klaargelegd. Wat zou ik dan voor schut staan en jullie nog veel meer? Want dan zou ik me vergist hebben toen ik vol vertrouwen over jullie opschepte. Daarom heb ik deze broeders gezegd voor mij uit te reizen. Dan kunnen jullie helpen om het geschenk dat jullie hadden beloofd te geven alvast te verzamelen. Dan ligt dat straks klaar als een vrijwillig geschenk en niet als iets wat ik met moeite van jullie heb losgekregen. Geven lijkt op zaad zaaien. Bedenk dit als je iets wil geven. Iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. En God is in staat om jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elk moment meer dan genoeg hebben. En daardoor kunnen jullie ook gul aan anderen geven. Dat is zoals het staat in de boeken over iemand die leeft zoals God het wil. Hij deelt altijd gul uit aan de armen. Hij zal voor altijd rechtvaardig zijn. God geeft aan de zaaier zaad om te zaaien, maar ook om brood te eten. Net zo zal hij zaad aan jullie geven. Hij zal zelfs steeds meer zaad geven. En hij zal zorgen dat er ook een grote oogst opkomt uit jullie goede daden. Zo zullen jullie steeds veel hebben om veel te kunnen weggeven. En daar zullen de mensen God voor prijzen. Want door dit geschenk helpen jullie niet alleen de arme gelovigen, maar zorgen jullie er ook voor dat heel veel mensen God zullen danken. Want doordat jullie duidelijk hebben laten zien dat jullie willen helpen, prijzen zij God. Want ze zien dat jullie gehoorzaam zijn aan het goede nieuws van Christus en dat jullie gul willen delen met hen en met iedereen. Ze zullen voor jullie bidden. Ze zouden jullie graag zelf bedanken om te zien dat God zo goed is voor jullie. Laten we God ervoor prijzen dat Hij zo vriendelijk en goed voor ons is. Er zijn geen woorden voor.

0: leest met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
14: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
22: Groot Nieuws. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: buiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Groot nieuws.
2: Radio.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. Het weer van Weer Online? Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de Straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. Het weer van Weer Online? Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden en er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Good.
1: Groot Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuwsradio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. Het weer van Weer Online? In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.